Dus je meisjes, wat voelt nu goed? Dus daar jou, ze hebben niet feestje. Kom je jou, geloof jou, om je je. Хстипай, пасти, вихлесні, ранення, шелма.